aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Porsche.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Distortion. Op 14 november gaan de Hell's Bells keihard luiden in het Klokgebouw in Eindhoven voor een nieuwe editie van Hell Dorado. 22 bands, waaronder Eagles of Death Metal, Peter Pan Speedrock, Amenra en Convert gaan de gekste doen beven. Wil je erbij zijn? Stuur dan nu het woord Hell Dorado met de Kink app en maak kans op tickets. Kink Distortion, jouw poort naar Hell Dorado.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: van Joris Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Motion.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Uur. Dit is Kink Distortion.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Leeuwarden is een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens lokale media slaan de vlammen uit het gebouw en trekken zwarte wolken over de omgeving. De hulpdiensten hebben flink opgeschaald en er is een NL-alert verstuurd vanwege de hevige rook. Volgens de brandweer zijn er waarschijnlijk geen mensen binnen. Duitse kiezers gaan vandaag in twee deelstaten, waaronder Berlijn, naar de stembus. De uitslag wordt vooral voor de partij van bondskanselier Merz spannend. Na eerdere verliezen, zoals in Sachsen-Anhalt, is de verwachting dat ook deze stemronde slecht voor hem gaat uitpakken. En dat kan hem de kop kosten. Meerdere journalisten zijn belaagd bij de uit de hand gelopen extreemrechtse demonstratie op het Haagse Malieveld gisteren. Zeker één fotograaf werd onderuit geschopt. Anderen werden geïntimideerd, bekogeld en uitgescholden. Ook gaan er beelden rond van een fotograaf die door een actie van de politie in het water belandt. En in de Eredivisie is Fortuna Sittard er gisteravond met de winst vandoor gegaan tegen Willem II. Het werd 0-1. Eerder bleven Ajax Excelsior en ADO Cambuur gelijk, 2-2 en 1-1. Heerenveen won makkelijk van Sparta met 4-0. Vandaag komt de top 3 van de Eredivisie in actie. PSV Twente, AZ Telstar en Feyenoord Utrecht. Het weer van Weer Online. De ochtend start in het zuiden nog met wat regen. Verder is het wisselend bewolkt met zon. In de middag is het op een lokale bui na droog en laat de zon zich geregeld zien. Het wordt een graad of 18 met flink wat wind. En dat was het ANP-nieuws.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de ochtend.
0: Keihard in de ochtend op King Distortion. King.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders schrijf je mis. Pakken.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
12: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
13: Honda, the power of dreams.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het OM gaat een man van 74 uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. De man knutselde filmpjes in elkaar van tientallen bekende Nederlanders, zoals Helene Hendricks en prinses Amalia. Uit onderzoek van de krant bleek dat de gepensioneerde man de spil was achter een site met zulke beelden. Bij een bowlingcentrum in Leeuwarden is vannacht een grote brand uitgebroken. Mensen in de buurt kregen een NL-alert om ramen en deuren dicht te houden. Bij de brand komt veel rook vrij, die vanaf grote afstand is te zien. De brandweer denkt dat er niemand binnen was in het bowlingcentrum. In Moskou is een belangrijke olieraffinaderij beschadigd bij een droneaanval. Er vlogen honderden drones naar de Russische hoofdstad, waarvan er ruim 200 uit de lucht zijn gehaald. Dat zorgde wel voor schade in verschillende woonwijken. Er vielen ook 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. En president Trump is eerder teruggekomen van een weekend op Camp David, het presidentiële buitenverblijf. Het Witte Huis wil niet zeggen waarom, maar het zou volgens Amerikaanse media komen door nieuwe onrust in het Midden-Oosten. De Houthis in Jemen zeiden aanvallen te hebben uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh. Het weer van Weer Online? Vanmorgen in het zuiden nog wat regen. Op andere plaatsen kan de zon zich laten zien. Vanmiddag kan ook plaatselijk een bui vallen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
17: Welkom

0: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: De Beter Pick-a-Bellies.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: Kink Distortion.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
7: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
17: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
18: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
19: Een mega actie voor een mega lach bij Trek Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Uur. Dit is Kink Distortion.
22: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal.
3: De brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden is weer opgelaaid. Er komt ook weer veel rook vrij die vanaf grote afstand is te zien. Mensen in de buurt moeten ramen en deuren dicht houden. De brand ontstond vannacht rond 4 uur. De oorzaak is niet bekend. Er was niemand binnen toen de brand uitbrak. Een gepensioneerde man uit Noord-Holland moet voor de rechter komen voor het maken van deepfake seksvideo's, meldt het AD. Hij maakte video's met hoofden van BN'ers zoals Helene Hendricks en Ellie Lust en runde een website waarop die beelden werden gedeeld. Het onderzoek naar de site duurde ruim een jaar. In Kiev zijn gisteravond 3 doden gevallen bij een Russische droneaanval, onder wie een moeder en haar zoontje. Oekraïne heeft ook drones op Moskou afgestuurd. Daar werd onder meer een belangrijke olieraffinaderij geraakt en vielen 2 doden. In een andere plaats werd een appartementencomplex geraakt. En de beveiliging van het Louvre in Parijs is gisteren opnieuw in verlegenheid gebracht. 2 Duitsers hebben met plakband hun eigen schilderijen opgehangen, vlakbij de Mona Lisa. Tegen de beveiliging zeiden ze dat het een grap was, maar die kon er niet om lachen. Vorig jaar werd voor vele miljoenen aan juwelen gestolen in het Louvre. Het weer van Weer Online? In het zuiden kan vanmorgen nog plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag is er alleen in het binnenland nog kans op een spat regen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion. Op 14 november gaan de Hells Bells keihard luiden in het Klokgebouw in Eindhoven voor een nieuwe editie van Helderado. 22 bands, waaronder Eagles of Death Metal, Peter Pan Speedrock, Amenra en Convert gaan de gekste doen beven. Wil je erbij zijn? Stuur dan nu het woord Helderado met de King app en maak kans op tickets. King Distortion, jouw poort naar Helderado. King.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.

0: Business.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.

0: voordeel. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
1: Heijn. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. King Distortion. King Distortion.

0: Libre Vuurwerken, .nl.
1: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer in Leeuwarden laat een bowlingcentrum gecontroleerd uitbranden. Het gebouw is niet meer te redden. De brand brak vannacht rond 4 uur uit en er komt veel rook vrij die over een woonwijk trekt. Mensen moeten ramen en deuren dicht houden. Er raakte niemand gewond bij de brand in Leeuwarden. Een automobilist die vannacht crashte in de buurt van Tilburg heeft nog snel de kentekenplaten van de auto gehaald voor hij op de vlucht sloeg, schrijft Omroep Brabant. De auto werd vannacht ontdekt door toevallige voorbijgangers. De brandweer heeft nog met een warmtecamera gezocht in de bosjes, maar er werd niemand gevonden. De burgemeester van Moskou zegt dat een grote droneaanval op zijn stad bedoeld was om de verkiezingen te verstoren. Meer dan 1000 drones zouden zijn onderschept. Er werd wel een belangrijke olieraffinaderij geraakt en er vielen 2 doden. In een andere stad werd een appartementencomplex geraakt en moesten honderden mensen hun huis uit. En in 2 deelstaten in het oosten van Duitsland, waaronder Berlijn, zijn de stembussen geopend. Het wordt een spannende dag voor de partij van bondskanselier Merz, die er slecht voor staat in de peilingen. Pas geleden verloor zijn partij ook al flink in Sachsen-Anhalt, waar de radicaalrechtse AfD de grootste werd. Het weer van Weer Online? In het zuiden kan vanmorgen plaatselijk veel regen vallen. In de rest van het land is er meer kans op zon. Vanmiddag veel zon, alleen in het binnenland kan nog eens pad regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld.
9: 50.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus, Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
22: Anders ga je mis. Pakken.
23: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Kink. Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry, bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
12: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Dit is Kink Distortion.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De brandweer in Leeuwarden kan niets meer doen voor een bowlingcentrum. Er brak vannacht brand uit en het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Er komt veel rook vrij bij de brand en er zijn knallen te horen in het gebouw. Dat kunnen gasflessen zijn die ontploffen door de hitte. In Rotterdam-West zijn 2 mannen en een vrouw opgepakt die vannacht iemand zouden hebben beroofd in het centrum van Rotterdam. De auto waarin ze zaten werd al eerder gezien, maar omdat er een vuurwapen in het spel zou zijn, werd gewacht tot er meer politie was. Het vuurwapen bleek volgens regionale media niet echt. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren kunnen stemmen voor de deelstaatverkiezingen. Net als pas geleden in Sachsen-Anhalt is de partij van bondskanselier Merz ook hier niet populair. Een slecht resultaat kan gevolgen hebben voor zijn positie in de Bondsdag. Merz zou later in Berlijn met de partijtop praten over zijn toekomst. En in een natuurgebied in Tanzania zijn 10 dode leeuwen gevonden die misschien zijn vergiftigd. In het gebied leven veel nomaden die al lange ruzie hebben met de autoriteiten. Ze zeggen dat ze van hun land worden verdreven omdat de natuur belangrijker zou zijn. Het is niet bekend of zij ook achter de vergiftiging zitten. Het weer van Weer Online? Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: De Peter Pickabillies!
17: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Libre
1: vuurwerken.nl.
2: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
14: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
17: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
18: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
19: Zeg het!
18: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
23: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer denkt nog een paar uur bezig te zijn met de grote brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Ze laten het gecontroleerd uitbranden. Het pand is niet meer te redden. Een deel ervan wordt gesloopt, zodat de brandweer binnen kan kijken of de brand onder controle is. Een ander deel van het pand is ingestort. De droneaanvallen op Moskou waren gericht op een olieraffinaderij, omdat daarmee de oorlogskas wordt gespekt, zegt president Zelensky. Er werd ook een appartementencomplex geraakt. Honderden mensen moesten hun huis uit. Meer dan 1000 drones werden uit de lucht gehaald voor ze iets konden raken. Noord-Korea heeft weer een ballistische raket afgevuurd, zeggen Japan en Zuid-Korea. De raket vloog richting zee, maar het is niet bekend waar hij is neergekomen. De lancering zorgde voor onrust in de regio. Zuid-Korea eiste eerder dat Noord-Korea zou stoppen met het afvuren van raketten. En in de haven van Antwerpen is een lading drugs onderschept waar een luchtje aan zat. Een onbekende hoeveelheid cocaïne was vloeibaar gemaakt en vermengd met zeep. Die zat in flessen verspreid over ruim 400 dozen en was bedoeld voor Kroatië. De vloeibare coke zag er volgens de douane precies hetzelfde uit als de zeep. Het weer van Weer Online? Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom... uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Weekenddeal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: in of doneer.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Dit is Kink Distortion.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Alle 24 verdachten van de rellen op het Malieveld in Den Haag gisteren zijn weer vrij. Het protest van extreemrechts werd beëindigd omdat demonstranten gewelddadig werden. Ze bekogelden de politie en ME met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. De verdachten moeten zich op een later moment verantwoorden. De restanten van het uitgebrande bowlingcentrum in Leeuwarden zijn ingestort, meldt Omroep Friesland. Met een kraan wordt de boel uit elkaar getrokken om de laatste vlammen uit te krijgen. Dat gaat nog wel een paar uur duren. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand die misschien werd aangestoken. In Rusland is vandaag de laatste dag van de parlementsverkiezingen. Volgens de burgemeester van Moskou heeft Oekraïne geprobeerd die te verstoren met een grote droneaanval. Meer dan 1000 drones zijn onderschept. Er werd ook een verkiezingsbus aangevallen in door Rusland bezet gebied in Oekraïne. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. En bij de Dam tot Damloop is een 39 jaar oud record verbroken. Een atleet uit Ethiopië liep de 10 Engelse mijlen in een tijd van 50 minuten en 5 seconden. Bijna een halve minuut sneller dan het oude record. Dat gebeurde voor de ogen van de vorige recordhoudster die eregast was bij de jubileumeditie. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstuin.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van Voordeel,
0: Aldi.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: King, you gotta recognize distortion.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het geweld in Overasselt begin deze maand moest iedereen worden gedood die in de boerderij was van Jan G., schrijft de Telegraaf. 3 Franse verdachten zouden tegen de politie hebben gezegd dat ze die opdracht kregen. Er zitten nog 32 mensen vast die worden verdacht van moord of doodslag. Iedereen die gisteren werd opgepakt op het Malieveld in Den Haag is weer vrij. Een demonstratie van extreem rechts liep uit op rellen. De politie werd bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere dingen. Er werden 24 mensen opgepakt die zich later alsnog moeten verantwoorden voor hun gedrag. Een Belgische minister kan niet naar de VN-top in New York omdat ze het vliegtuig niet in mag. Ze heeft een zeldzame ziekte waardoor ze een speciale zuurstoffles nodig heeft en die mocht niet mee aan boord. Er kon deze keer geen uitzondering gemaakt worden. Ze zou onder meer praten over AI en met koningin Mathilde meegaan. En Paul Hanen verlaat na ruim 50 jaar Sesamstraat. Hij zal niet meer te horen zijn als de stem van Bert. Na het overlijden van Wim T. Schippers, die de stem was van Ernie, vindt Hanen het tijd voor een nieuwe generatie. Hij sprak ook de stem in van de blauwharige Grover. Ook daar stopt hij mee. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Distortion. Op 14 november gaan de Hell's Bells keihard luiden in het Klokgebouw in Eindhoven voor een nieuwe editie van Helderado.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
5: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra. En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: King. Distortion.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
8: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
9: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
17: Anders schrijf je mis. Pakken.
18: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
19: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Dit is Kink Distortion.
21: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. In Oostenrijk is een Nederlander overleden bij een duikongeluk. Hij raakte tientallen meters onder water in paniek en maakte een noodstijging. Eenmaal op de kant geholpen is hij gereanimeerd, maar zonder succes. Volgens Oostenrijkse media is het een ervaren duiker en is het niet duidelijk waarom hij in de problemen kwam. De politie denkt te weten wie er hebben geschoten in Overasselt begin deze maand, schrijft de Telegraaf. Er wordt ook steeds meer duidelijk over de aanslag. Zo zouden 3 Franse verdachten hebben verklaard dat ze de opdracht kregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden. Er zitten nog 32 mensen vast. Noord-Korea heeft nog een raket afgevuurd, de tweede in een paar uur tijd. De eerste was een ballistische raket die neerkwam in zee. Waar de tweede terecht kwam is nog niet duidelijk. Buurlanden van Noord-Korea maken zich zorgen over de rakettesten en ook over de kernwapens die het land ontwikkelt. En president Macron is naar Canada gegaan om te praten over een eilandengroep voor de Canadese kust. Dat is Frans, maar president Trump deelde een kaart waarop het Amerikaans is. Volgens Macron gaat dat niet gebeuren. Canada heeft ook last van de bemoeienissen van Trump en wil steun van de Europese Unie. Daar praten ze ook over. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt maximaal 19 graden. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De Beter Pick-a-Bellies.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk €1,49. We doen met je mee. Plus.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Een mega actie voor een mega lach. Patrick Pleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De dood van een Nederlandse duiker in Oostenrijk was volgens de politie een ongeluk. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf. De man van 57 raakte volgens verschillende media op een diepte van bijna 100 meter in de problemen. Vermoedelijk kwam hij daarna te snel naar de oppervlakte en overleed hij daardoor. President Trump wil dat de triomfboog die hij in Washington wil laten bouwen ook een militair complex wordt. Het moet een uitvalsbasis worden voor scherpschutters en drones. De boog moet een van de paradepaardjes van Trump worden. Het project kreeg al snel de bijnaam Arc de Trump. Een knipoog naar de Arc de Triomphe in Parijs. Na ruim 50 jaar krijgen Bert en Ernie uit Sesamstraat nieuwe stemmen. Wim T. Schippers, die Ernie deed, overleed in juni. En vandaag werd bekend dat Paul Hanen stopt met Bert. Tijd om een nieuwe generatie een kans te geven, zegt hij. Hanen heeft afgesproken dat hij over de nieuwe stemmen mag meebeslissen. En Feyenoord laat een vrijwel machteloos FC Utrecht achter zich en is na 7 wedstrijden nog steeds ongeslagen in de Eredivisie. Het werd 5-0 in de Kuip. Er wordt nog meer gevoetbald vanmiddag. AZ, Telstar en FC Twente PSV zijn bezig. En eind van de middag staat NEC Go Ahead Eagles op het programma. En dan het weer van Weer Online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
16: Welkom
18: Dit is Kink Distortion.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. 1 liter voor maar 68 cent. Ja, je hoort het goed. Maar 68 cent. Alleen bij Aldi en nergens goedkoper.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: King. Distortion.

Ring out, you two!

0: Kink Distortion. Kink. 18 plus, speel bewust.
1: Ja? Echt serieus?
2: Wat
1: een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Komende week staan nog geen gesprekken op de planning tussen het kabinet en de oppositiepartijen over de begrotingen, meldt de NOS. Premier Jette zei aan het eind van het Prinsjesdagdebat zo snel mogelijk om tafel te willen met partijen. Maar hij is komende week bij de VN-top in New York. Daarom lukt dat nog even niet. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen, zijn naar het meldpunt persveilig gestapt. De journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Zo liet de actievoerders een van de twee expres struikelen. De fotograaf werd door een agent met camera en al het water ingeduwd. Drie Extinction Rebellion demonstranten die gistermiddag met een auto de A12 bij Zevenaar blokkeerden, worden vanmiddag verhoord. Ze zetten hun auto zo neer dat andere demonstranten de weg op konden. Gisteren was er geen tijd meer voor een verhoor, dus de drie moesten een nachtje op het politiebureau blijven. En bezoekers van een concert van Dibi Sujadi in Tilburg waren gisteravond vroeg thuis. De pianist vond het binnen te warm en stopte er na twee stukken mee, meldt Omroep Brabant. In een verklaring zegt Dibi dat hij door de warmte niet kon geven wat hij gewend is. Het publiek mag kiezen, geld terug of op een andere datum nog eens komen. En dan het weer van Weer Online. Zon, maar ook stapelwolken en in het binnenland een enkele bui. Het is een graad of 19. Morgen geregeld zon en een graadje warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.
13: Kink Distortion. Everything loud.
0: Distortion. Kink.
14: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris Betonnenuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Helderado Prijs en Circus. En ja, ik ga hem straks wel uitleggen. Maar eerst zie je Black Sabbath met... Want dit nummer stond vorig jaar op de setlist tijdens de Back to the Beginning evenement in Birmingham. En inmiddels is naar buiten gekomen dat de live concertfilm van dat hele evenement onderweg is.

0: Black Sabbath met Iron Man. Ozzy en Black Sabbath Back to the Beginning documents the landmark moment in music history. Ozzy Osbourne's historic final farewell performance for his fans at Villa Park Stadium in his hometown Birmingham. De film zal vanaf 18 oktober in de zalen over de hele wereld vertoond worden. En voor meer informatie en tickets kun je vanaf volgende week donderdag 24 september terecht op backtothebeginning.com.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: Yes, welkom bij deze nieuwe aflevering van Bjorn's Betonuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Helder Radioprijs in Circus. En heeft er alles mee te maken dat ik vandaag in de radioshow twee winnaars ga bellen die afgelopen week hebben meegedaan met de ticketactie voor Helder Radio. En die ga ik dus deze show bellen. Dus dat leek mij een titel als Helder Radio's Prijzen Circus wel een klein beetje toepasselijk. Voor de rest, overigens, muziek vandaag van Spirit Box, van Peter Pan, Spirit Rock, Eagles of Death Metal, Propane gaat voorbij komen. Sphere, Trivium, Orima gaat voorbij komen. Unfinished, de primeur die ik gisteren al even aankondigde. Corrigans komt er voorbij. En een van de bands die komende editie moet ik zeggen, op Helderado staat 14 november in het Klokgebouw in Eindhoven. En dat is namelijk een band die afgelopen jaar een hele sterke plaat uitbracht. Sterk nog, dat deden ze twee keer. Ik heb het over Converge van de plaat Love Is Not Enough. Is dit de titeltrack? Dit is Love Is Not Enough bij Bjorn's Betonuur op Kink Distortion.

Afgelopen week kwam het bericht naar buiten dat de klimaatdoelen van Parijs verder weg zijn dan ooit. Coil Guns schreef daar een nummer over. Everything we love, we destroy. King.

Corrigans staat 29 november in The Little Devil in Tilburg. Je hoorde Everything We Love, We Destroy. En over shows in Nederland gesproken. Binnenkort staat Spirit Box 3 oktober in de AFOS Live in Amsterdam. We gaven daar onlangs nog tickets voor weg. En vorige week kwam Spirit Box ook uit met een nieuwe track, te weten Morning. En die hebben wij gedoopt tot Leaky Pit van deze week bij Kink Distortion. En dus hoor je hem extra vaak voorbij komen.

Spirit Box met Morning, de weekly pit van deze week bij Kink Distortion. De titel van vandaag, die wil ik toch wel graag even uitleggen. Helderado's prijzencircus. Deze hele week hebben we namelijk een actieweek lopen bij Kink Distortion. En in die actieweek geven wij tickets weg voor het Helderado Festival in Eindhoven. In het Klokgebouw op 14 november. En daarbij gaan we niet alleen mensen blij maken via de telefoon, want we hebben natuurlijk ook gewoon nog steeds een actie online lopen die ik je toch eventjes, toch gewoon even wil benoemen. Dus als je namelijk vandaag geen tickets wint omdat ik je niet heb gebeld, dan kun je nog steeds gewoon via die social media actie namelijk gewoon meedoen. Wat je daarvoor moet doen is even naar de socials gaan van Kink Distortion en Bjoris Betonmuur. Daar vind je een collaborate post. Daar staat onder andere welke bands er allemaal komen. Te weten bijvoorbeeld een Eagles of Death Metal, Amara, Peter Pas Speedrock, LA Guns, Converge, The Exploited, Prong, Ramkot, Backfire, Toxic Shock. Dat allemaal op de planken van de Klokgebouw in Eindhoven op 14 november. Maar als jij er nou heel erg graag bij wil zijn, dan moet je even naar de post gaan en dan moet je eventjes je concertmaatje taggen of je festivalmaatje taggen in de comments. En dan maak je dus automatisch kans op 2 tickets voor Helderado 2026. En het leuke daarvan is dat die actie nog doorloopt tot komende zondag. Dus komende zondag kun je nog steeds meedoen met die actie. Oké, dat gezegd hebbende, het wordt tijd om de eerste persoon te gaan bellen.

0: Hallo met Jeroen.
1: Hey Jeroen, je spreekt met Björn van Ewijk van Björns Betonuur op Kink Distortion. Hoe is het met je?
0: Ja, zeker goed.
1: Mooi zo, mooi zo. Hey, ik had een vraagje. Klopt het dat jij heel toevallig hebt geappt met de Kink-app naar de studio en dan het woord Eldorado hebt gebruikt in dat appje?
0: Dat heb je helemaal goed.
1: Ah, oké. Okay. Heb jij 14 november ook iets te doen?
0: Nee, tot nu toe nog niet. Nee.
1: Tot nu toe niet. Zou je er naartoe willen gaan?
0: Heel graag.
1: Oké, okay, en stel je voor dat je dan daar naartoe gaat, hè? Wat is dan het band waar je het meest naar uitkijkt?
0: Er zijn er meerdere, maar de Eagles of Death Metal is altijd een feestje. En Peter Pan's People Rock is gewoon jeugdsentiment.
1: Nou, dan gaan we elkaar daar tegenkomen, want jij gaat naar Eldorado.
0: Hartstikke fijn, dankjewel.
1: En over Peter Pan's People Rock gesproken, hier zijn ze met Resurrection.

0: Action van Peter Pan, Speed Rock. Je bent staat onder andere op Helderado. En ik ga zo dadelijk nog een beller blij maken met twee tickets voor dat festival.
1: Kink Distortion.
2: Bjorn's Betonuur.
1: Primeur.
0: Maar eerst even de primeur van vandaag. Gisteren maakte ik hem al bekend via de socials van Bjorn's Betonuur. De band Unfinished komt morgen uit met de debuutplaat Crowbirds. Maar ik mag daar vandaag al een track van draaien. Dit is Unfinished met Smoke.

0: Kink.
1: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
2: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
2: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Is Kink Distortion.
15: Deze hele week geven we tickets weg voor Helderado. En daar staat onder andere Eagles of Death Metal. Dit is Wannabe in LA.

0: van Helderado 2026. Eagles of Death Metal Wannabe in LA. Het wordt tijd om de volgende beller te gaan bellen.
1: Kink. Kink Distortion.
0: Nou, eens kijken of dat deze persoon gaat opnemen. Twee tickets voor Helderado. Want daar praten we over. Oké, dit ga je niet menen, hè?
2: Ach, dit is de voicemail van
0: 0. Oké, nou, deze persoon die krijgt dus niks. Nou, dan gaan we meteen door. Dan maar meteen even door naar de volgende, denk ik. Maar goed, dat ik een aantal nummers heb klaargezet. Dus even voor de duidelijkheid, hè. Mocht je nou in hemelsnaam hebben geappt naar de Kink Studio met de Kink app, zorg er wel dat je je telefoon in ieder geval in de buurt hebt. Ah, dit ben je niet.
2: De dag. Dit is de voicemail van...
0: Nou, door naar de volgende dan, denk ik maar. Oh jeetje. Dit begint haast een beetje schandalig te worden, denk ik. Nou, de volgende dan maar. Even kijken. Ja, here we go. Hey Stef, als het goed is spreek ik met Stef, met Björn van Ewijk van Björns Betonuur op King Distortion. Hoe is het met je?
3: Ja, super.
0: Kijk, dat is mooi. Dat is mooi. Hey, klopt het dat jij met de Kink-app naar de studio hebt geappt en dat je daarin het woord Helderado hebt gebruikt?
3: Ja, dat heb ik zeker. Ja. Dus ik had al vermoeden dat jij daarover belde.
0: Ah, oké, kijk, dat is mooi. Dus, stel nou dat jij 14 november niks te doen hebt, hè? En stel dat jij nou naar Helderado zou kunnen gaan. Waar kijk je dan het meeste naar uit?
3: Nou, dat is een beetje de old shit die er komt. Want ik had eigenlijk zitten kijken hoe kaartjes kopen, maar ik vind Exploited, Propane, Peter Pan, dat vind ik eigenlijk wel vet.
0: Ja, mooi zo. Want dat staat er inderdaad allemaal. Prong inderdaad, Exploited, Backfire, Toxic Shock, Conference,
3: Backfire, ja.
0: Peter Paul, Speedrock, Eagles of Death Metal. En jij gaat erbij zijn.
3: Woehoe!
0: Want jij krijgt inderdaad twee tickets voor Helderado. Ik wens jou daar een enorme toffe tijd toe. Wellicht lopen we elkaar tegen het lijf aan. Het zou zomaar kunnen dat ik er namelijk zelf ook ben. Nou, sterker nog, dat weet ik zelf. Weet ik zeker.
3: Ja, ik herken jou wel, maar jij mij niet, maar dat komt wel goed.
0: Nou, dan weet je wat, dan drinken we daar samen een drankje.
3: Ja, dat is goed, ik krijg er even bij.
0: Nou, daar solliciteer ik niet direct naar, want ik wil er ook best eentje van jou halen, hoor, daar gaat het niet om. Maar tof in ieder geval dat ik jou ga zien op Helderado, 14 november in het Klokgebouw in Eindhoven.
3: Helemaal super, jongen, dankjewel.
0: En hij werd zojuist al even genoemd. Propane van de plaat Foul Taste of Freedom is dit. Foul Taste of Freedom.

Embrace the Freedom van Propane. En mocht je nu geen tickets hebben gewonnen, dan kun je al nog via de socials kans maken op 2 tickets voor Helderado 2026. Met dus onder andere Propane op de line-up. Naast een Eagles of Death Metal, naast een Amara, naast een Peter Paul Speedrock en nog een heleboel bands meer. Het Nederlandse Orima langs een... Het Nederlandse Orima nam onlangs contact met mij op met eigenlijk de opmerking: wij gaan nieuwe muziek uitbrengen en dat gaan we doen op geen enkele streamingsdienst. Sterker nog, we gaan het op vinyl doen en verder komt het helemaal nergens te staan. Maar ik mocht wel even 2 tracks beluisteren en ik mocht een van die tracks ook uitzenden in de radioshow. En ik vind het tof dat een band nadenkt over een dergelijke stap. En ik vind het heel erg gaaf dat een band dan ook zegt: nou, weet je wat, we gaan laten even vinyl drukken en voor de rest niks. Wil je ons horen, dan koop je maar gewoon ons vinyl. Het is een single met twee kanten. Ego heet het. En kun je opsplitsen in 2 nummers. En een van die nummers is The Blame. En dat is ook de track die ik hier voor je heb klaarstaan. Dit is Orima met Ego.

0: Distortion. Jongens,
1: betonuren. Gisteren was het een jaar geleden dat Thomas Lundberg, frontman van At The Gates en Disphere, overleed aan de gevolgen van kanker. Eergisteren overleed de drummer van Disphere, Marcus Anderson, ook aan kanker. Op de Instagram van de band werd al aangegeven dat het na het overlijden van Thomas en Henrik, namelijk bassist van de band, die ook overleed aan kanker, dat het heftig was om weer iemand aan kanker te verliezen. En daarom alleen al, en omdat het een verschrikkelijke ziekte is, wil ik toch even een klein beetje aandacht geven aan de band Disphere. Ik weet niet of je ooit gehoord hebt van die beat. Het is een hele specifieke muziekstijl die ik persoonlijk erg tof vind en waar Disphere zeker altijd hoge ogen gooide. Van de plaat Live the Storm is deze voor Marcus. Dit is Get It Off.

En met deze ode aan Marcus Anderson, drummer van Disfear, zijn we aangekomen met de laatste track van dit uur van Bureaus Betonuur hier bij King Distortion. Tof dat jij erbij was. Graag wijs ik het nog even op dat we tickets weggeven voor het Helderado Festival in Eindhoven op 14 november. Met dus onder andere een Amen Ra, met een Propane, met een Peter Pan Speedrock, met de Eagles of Death Metal en nog een handvol andere bands meer. Wil je kans maken op die tickets, dan moet je even via de socials moet je eventjes je concertmaatje of je festivalmaatje taggen in de post die daar staat. En dan maak je kans op 2 tickets. Doe dat voor komende zondag 7 uur 's avonds, want daarna gaan we de winnaars bekend maken. Dat gezegd hebbende, we hebben nog 1 track over. En ik wil je die graag even tippen, want het gaat om nieuw materiaal van Trivium. En daarnaast wil ik je natuurlijk ook even bijzien nog dat deze show is opgenomen en terug te beluisteren is via de vaste podcastkanalen van Kink. Dat is kink.nl/podcast. En natuurlijk via de Kink-app. Nieuw materiaal van Trivium. Dit is Dead Inside of Me. Ik dank je voor het luisteren. En ik wens je een hele fijne avond toe. En ik hoop van harte dat je de volgende aflevering van Bureaus Betonuur er weer bij bent. Tot de volgende.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Kink. De prijsfavorieten van

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Mindchef, dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders ga je mis. Pakken.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
11: Fans van Voordeel,
10: Aldi.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Hoe graag premier Jette ook met de oppositie verder wil praten over de begroting, komende week zitten gesprekken er nog niet in, meldt de NOS. Jette zit een deel van de tijd in New York bij de VN en volgens de RVD lukte het daarom niet om de agenda's gelijk te krijgen. Na de politieke beschouwingen zaten de gesprekken nog muurvast. Halverwege de verkiezingsdag lijkt de opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn hoger te liggen dan de vorige keer. Ook in Mecklenburg-Voorpommeren mag vandaag gestemd worden. Het is een spannende dag voor bondskanselier Merz. Zijn populariteit daalt en er wordt al dagen gespeculeerd over zijn aftreden. De vriendin van de pas overleden zanger Ben Sanders zegt dat ze in de toekomst nog niet eerder uitgebrachte muziek van haar partner wil delen. Maar dat doe ik op het moment dat ik er de kracht voor heb, zegt ze op Instagram. Ze hoopt dat collega-artiesten die eventuele tributes willen maken daar ook nog even mee wachten. En PSV is de koppositie in de Eredivisie kwijt. De Eindhovenaren verloren in een spannende wedstrijd met 3-2 van FC Twente en moeten het voorlopig doen met een derde plek. AZ pakte wel 3 punten en won met 1-0 van Telstar. Het staat nu bovenaan. Er staat nog 1 wedstrijd op het programma vanmiddag, NEC Go Ahead Eagles. En dan het weer van Weer Online. Zonnige periode, maar ook stapelwolken en in het binnenland soms een bui. Het is een graad of 19. Vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon, minder wind en iets warmer dan vandaag. En dat was het ANP-nieuws.
18: Welkom. Dit is Kink Distortion.

dat je bent ingeschakeld bij de hardste hitlijst van Nederland op je favoriete metalkanaal Kink Distortion. Je krijgt weer de allernieuwste metalkrakers om je oren. Met deze week maar liefst 31 nieuwe binnenkomers. En de grootste zakker op 95. En wie dat is, krijg je zo te horen. Maar eerst even terug in 1987. Ik hoor deze plaat voor het eerst bij Good Old Fire's vuurwerk. Damn, dat is even terug.

oude rotten onder ons. Dit was natuurlijk Les Rockets. Waarschijnlijk heb jij het dan wel herkend. Met het nummer Hiroshima. Om 95 word ik al aangegaan. Het grootste zakker. Er staat Bezotten met Croontation. Vorige week nog 42. Deze week 95. We gaan door op nummer 72. Nieuw binnen. Dedrick Shrine. En je hoort hun nieuw singeltje. Out of...

uit Duitsland, Dedrick Shrine. Met Out of the Light. Op 49 staat Dungeon Serpent met Raylance Elegy.

Een melodieuze death metal band uit Canada. Dungeon Serpent hoor je met een single Rainlands Elegy. Op 46 staat de nummer 9 van vorige week. Hatebreed met de single Fatal Paradox. En op 39 staat de nummer 8 van afgelopen week. Pirate Queen met Sailing Around the World. Toe aan nummer 37. Temple of Void met het nummer Emperor's Folly.

Marcus Valli van Temple Void op 37. Dan gaan we naar nummer 36. En daar staat The Silent Weight of the Stars, de nieuwe single van Mother of Graves.

0: Distortion. De lijst van Achterman.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
16: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
17: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
18: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: Dit is Kink Distortion.
19: De Deense death metal mannen van Beast staan op 24 met In Love and Love.

altijd lekker beest. En je hoort een nieuw single in Love and Love. Op 21 staat Master Boot Records en de nieuwe album gaat heten Computer Metal. Dat schuurt wat bij mij, maar toch is het wel een gave band. Ook een vorige plaat kon ik eigenlijk best wel waarderen. Dit nummer heet Dot Matrix.

Australië komt deze band Master Boot Record, al wel band van mijn Nederlands project. Your number Dot Matrix. Op 20 vind ik wel heel lekker dit. 200 Stab Wounds. Je hoort het nummer Pangs of Conscience.

afgelopen maand stond 200 Stab Wounds op Dynamo Metal Fest. Dat was echt een tof optreden. En er is nu ook bekendgemaakt een band die volgend jaar optreedt bij Dynamo Metal Fest. En dat is een band, wauw, ik vind het gaaf, Merciful Fate. En omdat ik zo enthousiast ben dat zij volgend jaar op gaan treden bij Dynamo Metal Fest, ga ik vast een nummer draaien van het album In The Shadows. Hoe jij het nummer Shadows.

onze stem houden kostte me enige moeite, maar toen ik helemaal om was, geweldige band voor mij betreft. Merciful Fate met King Diamond, volgend jaar op Dynamo Metal Fest. Op 19 staat Anthrax, de voormalige nummer 1, maar ik ga door naar nummer 18. Daar staat de nieuwe single Kalika Stonk van Virtan.

van Vechtan op nummer 18. En ken nog het laatste nummer in het eerste uur van de lijst. En wel nummer 17. Daar staat Ether Realm. En je hoort een nummer The Blood Is Calling. Tot zo in het tweede uur. En dan gaan we de top 10 langs wandelen. Tot zo, hè. Yo!

0: Dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
11: Anders schrijf je mis.
12: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Zes uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De stembussen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren sluiten op dit moment. Net als bij de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt van laatst lijkt het erop dat de extreemrechtse AfD flink gaat stijgen en is de partij van bondskanselier Merz niet populair. Hij is in Berlijn met de partijtop aan het praten over zijn toekomst. De dode die gisteren op straat werd gevonden in Maastricht is niet door een misdrijf omgekomen. De politie ging daar in eerste instantie wel van uit en stelde een uitgebreid sporenonderzoek in. Nu gebleken is dat er geen misdrijf in het spel is, is het onderzoek afgesloten en geeft de politie geen verdere details. Rusland zegt dat er meer dan 1000 cyberaanvallen zijn geweest, gericht op de parlementsverkiezingen. Toch verloopt het stemmen op deze laatste dag normaal, zegt een Russisch persbureau. Het is de eerste keer dat Rusland parlementsverkiezingen houdt sinds het Oekraïne binnenviel. Maar ze zijn volgens experts niet democratisch. En de vereniging tegen kwakzalverij heeft onder meer Ajax en Benu-apotheken genomineerd voor de meeste Kakadoresprijs. Zo is Ajax in zee gegaan met Vita Kruid, dat voedingssupplementen verkoopt die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd. In de Benu-webshop wordt volgens de vereniging een zinloze en dure DNA-test voor menopauzeklachten aanbevolen. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustiger weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Distortion.
1: Je bent beland in het tweede uur van De Lijst van Aggerman. En daarin ga ik de top 10 met je doornemen. De tofste, nou, de populairste, dat is beter. De populairste, nieuwste metal tracks van deze week. Maar eerst nog even de nummer 11. Daar staat Crystal Ball met Reset. Van 77 naar 11, dat is natuurlijk ontzettend knap. Maar ik draai hem niet. Wel draai ik nummer 10. Wordt hem al achtergrond. Convent, een Deense band, een lekker herfstnummer. Met het nummer Exercise.

heerlijke Deense depressieve herfstklanken van de band Convent. En ja, je hoort het nummer Exercise. Tracknummer wat mij betreft. En ook lekker lang, een minuutje of 9. Wauw. Op nummer 9 staat Wolf Brigade met Cold War. Bootlicker.

afkomstig van het album Teutonic Titans. En dat is een soort van, ja, feestelijk album, 50 jaar accept, met allemaal muzikale vrienden. Kom helpen om oude classics opnieuw in te zingen. Zoals deze Losers en Winners. Vorige week nog op 5 en deze week op 8. Dan gaan we door naar Sex en Nog een Zakker. Van 3 naar 7.

Dan gaan we naar een voormalige nummer 1. En die staat vorige week stond je op 6. En deze week weer op 6. Je luistert naar Down met

weet niet of je het weet, maar Merciful Fate treedt volgend jaar bij Dynamo Metal Fest op. En het leek me leuk om eens een nummer van ze te draaien. Curse of the Pharaohs.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
10: Weekenddeal met Club Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
11: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Door mijn namen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: De Beter Pick-up Bunnies!
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Dit is Kink Distortion.
18: The mind, the

Fist is de nummer 5 van deze week van Fear Factory. Dan gaan we naar de nummer 4 toe. En daar staat Europe.

absoluut geen Europe-kenner. Ik ken eigenlijk alleen de Final Countdown. En is het toch wel wat anders dit dan toch weer, denk ik? Op zich niet onwaardig. En Metalheads vindt het ontzettend tof, want die staat op nummer 4 deze week met Scandinavian Eyes. Ik voorspelde al vorige week dat Insomnium toen op nummer 86 vast de week erna in de top 10 terecht zou komen. En god, had ik toch een vooruitziende blik zeg. Op nummer 3 staat Arts of the Sky.

16 oktober gaat hij uitkomen. Het nieuwe album van Insomnium. Dat ding heet Netherworlds. En dit nummer, Arch of the Sky, staat op nummer 3 deze week. Dan gaan we naar een cover van Venom, vertolkt door Behemoth. In League with Satan.

De nummer 1 van vorige week was dit. In League with Satan van Behemoth. En dan is het nu tijd voor de nummer 1 van deze week. En ook gelijk de hoogste nieuwe binnenkomer. Dus heeft hij knap gedaan. Dat is namelijk de band Orbit Culture. Je luistert naar de nieuwe nummer 1. Nuclear God.

nummer 1 van deze week. Orbit Culture was het met Nuclear God. En dan zijn we aan het einde gekomen van de lijst van Aggerman. Morgen de loodzware jongens. En dan zijn we een slagje van ons bezoek aan Baruch Open Air. En dan ga ik nu afscheid nemen nog met 1 nummer en wel voor Benno. Benno wil heel graag dat dit nummer vorige week draaide. Dit is niet van gekomen, dan maar deze week, Benno. Ja, beter later nooit. Hij vroeg of ik Skullhammer kon draaien met Principium. Nou, geen enkel probleem. Hier komt hij aan. Ik zou zeggen, heel erg goed weekend. En tot volgende week weer met een hagelnieuwe lijst. Tot volgende week. Hey!

is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 GB.

0: Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
5: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg voor Pommeren lijkt de rechtsradicale AfD flinke winst te hebben gemaakt, blijkt uit de exit poll na het sluiten van de stembureaus. In Berlijn is er winst voor Die Linke. De CDU van bondskanselier Merz gaat fors onderuit en lijkt af te stevenen op de grootste verkiezingsnederlaag ooit voor de partij. In Parijs zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen een nieuwe geweldswet. In die wet staat dat er vanuit wordt gegaan dat elke ordehandhaver die geweld heeft gebruikt goed heeft gehandeld. De betogers, waaronder politici en mensenrechtenorganisaties, vinden dat de politie niet zomaar overal mee weg moet komen. Twee journalisten en een fotograaf die de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld versloegen, hebben het meldpunt persveilig ingeschakeld. Journalisten zeggen dat ze fysiek en verbaal zijn bedreigd. Eentje werd door actievoerders onderuit gehaald. De fotograaf kreeg een duw van een agent en viel met camera en al in het water. En weer geen winst voor NEC. Tegen Go Ahead Eagles kwamen de Nijmegenaren niet verder dan een 1-1 gelijkspel. PSV gaf na een spannende wedstrijd tegen FC Twente de winst en daarmee de koppositie in de Eredivisie weg. Het werd 3-2. Nieuwe koploper is AZ, dat met 1-0 won van Telstar. Feyenoord kwam eenvoudig langs een kansloos Utrecht met 5-0. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustige weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ze toerde vorig jaar nog samen met Obituary en is op dit moment bezig met een headline tour van haar band Nervosa door Brazilië. Emily Herweg uit Brabant kwam niet lang geleden terecht bij deze internationaal toerende en volledig uit vrouwen bestaande death metal band. Je kunt haar ook nog kennen als gitarist van Sisters of Suffocation. Ik praat met haar over het tourleven.
1: Ja, bijvoorbeeld stil zijn als je langs de bunks loopt. Niet poepen in het toilet.
0: En over de dingen die ze tegenkwam in andere bands.
1: Online heeft Sisters echt wel heel veel haat gekregen.
0: Maar vooral over hoe een introvert meisje uitgroeide tot een razend podiumbeest.
1: Ja, dat het tot dit zou uitlopen, dat had ik vroeger zeker nooit verwacht. Ja.
0: Eerst hoor je Slave Machine van het gelijknamige album van Nervosa dat in april van dit jaar uitkwam.

0: Je denkt als je het voor het eerst luistert als Slave Machine van... oh, nou is die afgelopen en dan komen er nog een paar mitrailleurs achteraan. Wat wel toepasselijk is vandaag, want jij vertelde net... we zitten nu in jouw woning en er vliegen hier helikopters... want we zitten naast een militair oefenterrein.
1: Ja, dat is wel even goed militair om, vliegveld.
0: Oh, militair vliegveld. Ja, dat is wel even goed om, te weten voor mensen die zitten te luisteren.
1: Als je wat hoort...
0: Ja, dan is het dat. Of de drums van Nervosa, dat zou ook nog
1: dat
0: kunnen.
1: Dat kan ook.
0: Ja. Hey, Slave Machine, wat mij opvalt aan het album... het lijkt wel wat anders dan de voorgaande albums.
1: Ja,
0: dus waar
1: klopt.
0: De andere albums wat meer... ik wil niet zeggen plat, maar wat meer recht toe recht aan knallen zijn. Ja, zit hier heel veel bombasme in en ook symfonische elementen.
1: Ja, het is... Het heeft denk ik veel meer diepgang, veel meer lagen, veel melodischer ook. En dat is wel een resultaat van de evolutie van de band. En ook de huidige line-up. Want dit is nu de tweede plaat met deze line-up. En er zijn natuurlijk afgelopen jaren best wel wat wisselingen geweest. En dat heeft natuurlijk ook effect op de muziek die je maakt. Maar ook gewoon de groei van de band, denk ik. Want de band bestaat inmiddels 15 jaar, dus ja... dan verandert de muziek ook. En dit zijn ook de invloeden van de huidige muzikanten. Iedereen neemt een beetje zijn eigen dingetjes mee. En ik denk dat je dat wel heel erg terug hoort.
0: Ja. Jij bent ook betrekkelijk nieuw dan in de band.
1: Ja.
0: Is dat ook jouw effort, zeg maar? Dat symfonische?
1: Nee. Ik ben ook niet betrokken geweest bij het schrijven van deze plaat. Want dat is al gebeurd toen ik er eigenlijk net bij kwam. Dus toen was ik nog bezig met het instuderen van de setlist... terwijl we op tour waren. En tussen de bedrijven door, zeg maar, werd deze plaat al gemaakt. Dus wellicht de volgende. Ik heb wel verder mee kunnen denken over bijvoorbeeld artwork... en de fotoshoots, videoshoots, dat soort dingen. Maar echt instrumentaal zal dat de volgende worden voor mij. Dat schrijven is... Ja, dat gebeurt gewoon wanneer er tijd is. Dus dat is vooral tussen tours geweest... Als de rest, als iedereen thuis is. En dat zijn vooral Prika en Elena geweest voor gitaar en bas. En Michaela voor drums. En dat gaat dan ook online een beetje over en weer. Maar die andere twee meiden die wonen natuurlijk bij elkaar om de hoek. Dus die hebben veel in de studio samen gezeten. Want
0: zitten zij in Brazilië?
1: In Griekenland. En daar hebben we een eigen Nervosa studio. Dus daar zijn hun... heel veel mee bezig geweest. En ik was natuurlijk in Nederland. En ik moet even denken, want het is al eventjes geleden. Maar toen kwam ik er dus pas net bij. Toen ik begon als invaller, werd deze plaat al deels geschreven.
0: Want wanneer was dat? Anderhalf jaar, twee jaar geleden?
1: Ja, zoiets.
0: Ja.
1: Ik zit te denken, mijn eerste tour was 2024. Maar dat was echt als invaller. En zo langzaamaan... zit ik er nou denk ik officieel een jaar of zo bij, denk ik.
0: Maar heb jij dit dan wel ingespeeld?
1: Nee.
0: Dat niet?
1: Nee, is ingespeeld door Helena, onze gitariste.
0: En maakt dat dan veel uit? Zo van, klinkt jouw spel dan toch anders?
1: Ik denk dat iedereen's spel sowieso anders klinkt. Want dat is misschien voor de luisteraars wel interessant. Wij hebben twee bassisten. Wij zijn officieel een band met 5 leden. Maar onstage zijn we met 4. Dat komt omdat onze andere bassiste moeder is. Die heeft een klein kindje, dus die kan niet altijd lang op tours. Dus zo ben ik eigenlijk begonnen met invallen, omdat zij dus niet altijd erbij kan zijn. Op een gegeven moment heb ik zoveel tours meegespeeld dat ze mij ook wel eerlijk wilden behandelen voor de moeite die ik erin steek en de dromen die ik heb, maar ook gewoon in hoe goed ik in de groep pas. Maar anderzijds wil je als vrouw zijnde ook niet zeggen tegen een bandlid die wel gewoon leuk is en waar het goed mee klikt, die ook gewoon een goede muzikante is. Daar wil je dan niet tegen zeggen, jammer dat je moeder bent, het houdt op hier. Dus toen, het is een beetje ongewoon. Ik heb het eigenlijk nog niet ergens anders gezien, maar wij zijn echt gaan zoeken naar een manier die bij ons past. En dat is deze geworden, dus dat wij beide in de band zitten en dat we shows en tours een beetje afwisselen, kijken wie kan. En momenteel ben ik dat vooral voor de lange tours. Afgelopen maand en komende maand zijn er wat festivalshows. die zij nu speelt, zomerfestivals. Ja. Want ja, dat is voor haar nu de kans om dit jaar te spelen. En september gaan we op tour. En ja, dan zijn we weer heel de maand weg. Dus dan, dan ben ik weer aan de beurt.
0: Dus dat jullie faciliteren gewoon dat je zowel een professioneel metal bassist kan zijn en ook moeder tegelijk. Ja, ja, de top
1: oplossing.
0: Dus
1: als vrouw toch een beetje zoeken. Want zelf heb ik altijd gedacht van, oh, als ik ooit een gezin wil starten, dan houdt deze droom op voor mij. Want ik dacht altijd, ja, het is het een of het ander. Het kan niet naast elkaar bestaan. Maar door Nervosa en hoe we hier nu mee omgaan, denk ik van, oh, het kan misschien wel een weg in zijn. En dat is niet de gebruikelijke weg, maar het kan wel. Ja. En is dat erg dat het niet gebruikelijk is? Ik denk niet. Ik denk dat wij iets heel moois aan het doen zijn. En er is ook tussen ons als twee bassisten geen competitie van, oh, nou mag jij weer en ik wil eigenlijk. Nee, want we weten allebei dat we aan de beurt komen. We kunnen het goed met elkaar vinden als we elkaar zien. Dat is natuurlijk wat minder vaak dan dat de rest elkaar ziet. Maar nee, wij voelen ons allebei echt volledig onderdeel van deze band. En we zijn een groep meiden die samen aan deze droom bouwen. Aan

0: De splitsing tussen de twee bassisten. Want die tour hebben we echt door de helft gehakt. We waren 4 weken, we hebben beide ieder 2 weken gedaan. Ja, ik moet eerlijk zeggen, op een gegeven moment als je zoveel onderweg bent, dan weet je eigenlijk bijna niet meer waar je bent. Maar wat wel een mooie herinnering is voor mij, is dat de laatste show van die tour in Tivoli in Utrecht was uitverkocht. Trash of the Titans Tour heette het. Met als headliner Testament, dan Obituary, Destruction en Nervosa. Dus sowieso een super vette line-up natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Uitverkocht in mijn home country. Dus dat is heel vet. Mijn familie was erbij. Dus ja, dan komen echt die twee werelden samen.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is heel bijzonder. En ook wel emotioneel, eerlijk gezegd.
1: Ja?
0: Ja, het is natuurlijk, ik geef heel veel om mijn familie. Ik vind het heel fijn om thuis te zijn. Je ziet ook mijn omgeving. Ja, dat ik me graag omring met dingen die ik lief heb, waaronder mijn familie.
1: Ja, en 8 gitaren.
0: En anderzijds ook mijn band. Dat, ja, dat is natuurlijk mijn droom om de wereld over te gaan om muziek te maken met zo'n leuke groep vrouwen. Maar het zijn wel echt 2 aparte werelden. Dus ik heb vaak als ik thuis ben dat ik op tour wil. En als ik op tour ben, dan wil ik naar huis. En dat is iets wat denk ik iedereen die toert, zowel muzikant of crew, herkent. Maar soms heb je van die magische momenten dat samenkomt. En voor mij is dat vaak als ik in mijn eigen land speel en mijn familie die is erbij. En dan komt dat echt samen. Hetzelfde vorig jaar toen we in Muziekgieterij hebben gespeeld. Toen was ook mijn familie erbij. Maar we hadden ook wat dagen vrij. Dus die meiden zijn hier in huis geweest een paar dagen.
1: Oh, leuk.
0: Dus ja, dat raakt me altijd wel. Omdat dat dan echt samenkomt. Omdat er 2 dingen zijn die heel belangrijk voor me zijn.
1: Ja, het raakt je nou ook een beetje, zie ik.
0: Of ja, valt mee. Maar
1: okay.
0: Ja, ik denk er nu natuurlijk wel aan.
1: Ja, ja.
0: Ik heb nu ook wel, bijvoorbeeld mijn verjaardag is laatst geweest. Dan mis ik ze wel. Dat ik denk, ja.
1: Ja.
0: Het was leuk geweest. Het zijn ook gewoon mijn vriendinnen natuurlijk. Ja. Die ik erbij had willen hebben. En andersom ben ik vorig jaar op tourjaren geweest.
1: Ja.
0: Wat ook leuk was. Ja. En dan mis je weer je familie. Dus ja, het is altijd, je mist altijd wel iets.
1: 31 ben je geworden, toch? Ja. Ja, oké. Okay. Laten we dan even naar dat gevoel toe gaan nog. met een track die jij wilde horen. Hoe waren die mannen eigenlijk? In real life.
0: Heel vriendelijk.
1: Ja?
0: Ja, iedereen op die tour was echt een hele toffe tour. En echt 4 bands die samen een vette avond willen neerzetten. Dus dat is heel fijn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Obituary, luisterde jij eigenlijk eerder ook al naar die band?
0: Ja. Ja, dus dat vond ik heel vet. Ik had ze sowieso nog nooit live gezien. Dus ja, de eerste keer om ze live te zien was heel vet. En om ze dan elke avond live te kunnen zien is nog vetter.
1: Ja.
0: En het is een supergoeie live band. En ja, gewoon elke avond was het weer dik.
1: Feest.
0: Gewoon.
1: Ja. Ja, ging niet vervelen dus.
0: Nee, zeker niet.
1: All right.
0: Ik zou zo nog morgen en vandaag en overmorgen nog een keer willen. Ja, echt een hele vette live band.
1: Ah, nou, misschien hebben ze ooit wel weer een nieuwe bassist nodig, hè? Wie weet.
0: Wie weet. Ik denk het niet. Ik denk ook niet dat ik wat wil ik nou zeggen?
1: Onderschat jezelf niet. Jij wil graag Chopped in Half.
0: Ja.
1: Want?
0: Dat is het eerste nummer wat ik kende. En de plaat Cause of Death bestond geloof ik 35 jaar tijdens die tour. Dus het was voor hun ook een beetje een anniversary tour. Dus vandaar, blijft vet.

0: hoe ging dat eigenlijk, spelen met die bulk mannen, zeg maar?
1: Goed, ja, het was een hele toffe tour met hele leuke bands. Onderling konden we het goed vinden, ook de crew. Wij deelden de bus met Destruction. En Obituary had een eigen nightliner, Testament natuurlijk ook. Mm-hmm. Maar ja, gewoon elke dag weer leuk. Maar ja, het was echt wel een fijne bus met net toilet erin. Werd ook netjes bijgehouden.
0: Ja.
1: Ja, Destruction is ook gewoon wel een nette band in dat opzicht. Ook regels van tevoren, van ja, hoe je je dient te gedragen. Wat eigenlijk, ja, eigenlijk best wel vanzelfsprekend is. Ja. Maar toch wel een ding om op terug te kunnen vallen.
0: Bijvoorbeeld?
1: Ja, bijvoorbeeld stil zijn als je langs de bunks loopt. Niet poepen in het toilet. dat soort dingen. De bus netjes achterlaten als je zelf iets vies maakt. Opruimen, ja. Weet je wel. Echt wel redelijk standaard dingen. Maar ja, die toch wel fijn zijn als die vastgelegd zijn. Dat iedereen het daarmee eens is.
0: Ja. Kun je ons eens meenemen in hoe zoiets gaat, zeg maar? Hoe beviel die tour? Waren er dingen die opvielen? Of dingen waar je aan terugdenkt, anekdotes?
1: Opvallend sowieso dat het echt een professionele tour was met iedereen die echt zich professioneel gedraagt. Anderzijds ook vriendschappelijk. Want ja, je hebt natuurlijk wel de twee kanten aan zo'n tour. Van enerzijds ben je professioneel muzikant, wil ik zeggen. Maar je hebt natuurlijk ook de crew en de technici en iedereen die om zo'n tour die daarbij betrokken is. Anderzijds zit je wel bijna 24 uur per dag met elkaar. Dus ja, dat privé en professioneel loopt wel in elkaar over. Maar ja, dat is eigenlijk op elke tour zo. Het verschil is alleen dat we soms bijvoorbeeld die tour met Cradle of Filth waren wij zelf met een camper. En dan heb je met je eigen groepje meer je eigen ding. Maar ja, het heeft allebei voor- en nadelen. Ik vond de Nightliner ook heel leuk. En ja, je gaat dan toch je merkt toch, de een trekt zich wat meer terug. De ander zit langer beneden in de lounge, zeg maar. Dat loopt allemaal wel los. En iedereen heeft respect voor dat iedereen daarin anders is. Sommige mensen die vinden het leuk om na de show nog te feesten of beneden te kletsen en te hangen. Veel muziek luisteren met z'n allen. En airgitaar meezingen, meedrummen. Dat soort dingen. Want iedereen is en blijft natuurlijk fan van de muziek. Dat is ook heel leuk om te zien. Maar je hebt ook mensen die gewoon na de show gaan douchen en lekker op bed willen gaan liggen. Vooral als je, weet ik veel, je stem wil sparen of je voelt je niet zo lekker. Ja, iedereen doet daarin zijn eigen ding.
0: Ja.
1: Dus ik hoor daar je eigenlijk is veel zeggen, ruimte voor.
0: Ja, ik hoor je eigenlijk zeggen dat je op die tour helemaal niet hebt stilgestaan bij het feit dat je dus, of in ieder geval dat je niet geconfronteerd bent met het feit dat je een vrouw bent of dat jullie een vrouw bent zijn.
1: Niet op negatieve manier. Meer dat we te horen kregen dat wij echt wel een hardere band waren dan mensen van tevoren dachten. Mm. Omdat wij ook zeker met de nieuwere nummers vanuit Jailbreak. Want Slave Machine was toen natuurlijk nog niet uit. Dat we echt wel gezien werden als een van de hardste bands van de avond. Wat wel.
0: Ja,
1: wel een heel goed compliment is als je kijkt met welke line-up dat we daar stonden.
0: Ja. Maar dat hadden mensen niet per se
1: hardste, maar extreemste.
0: Ja, ja. Maar mensen hadden het niet verwacht. Waarom dan, denk je niet?
1: Ik denk meer. Ja, ik denk niet per se vanuit seksistisch oogpunt, maar meer. Ja, het zijn nogal wel namen die daar staan waar mensen hoge verwachtingen bij hebben. Ja. En dat wij daar dan ook even zo'n indruk kunnen achterlaten, dat is wel heel bijzonder. Want ja, je kan ook denken, vooral in het publiek wordt er wel eens gedacht, oh, is maar support, hoef ik niet te zien.
0: Precies, ja.
1: Ik kom voor die anderen. Ja. Maar als je dan toch zo goed ontvangen wordt en dat het duidelijk is dat het echt een match is qua genres ook. En hoe het publiek op reageert, hoe de bands onder elkaar daarop reageren. Ja, dat is gewoon een groot compliment.
0: Jullie hebben flink veel merch verkocht dus.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja. Heeft het jullie nog wat opgeleverd verder aan vervolg? Voorstellen of shows? Ik weet niet hoe dat...
1: Wat daarvan komt is natuurlijk altijd lastig te zeggen. Maar ik weet wel dat Testament ons graag wel nog een keer zou willen hebben.
0: Super vet, ja.
1: En ja, wat daarvan komt, dat is natuurlijk van meerdere factoren afhankelijk. Niet alleen van wat Testament leuk vindt, maar...
0: Ja.
1: Ook van wat voor offers dat je krijgt. Ja, en ja. Of dat allemaal realistisch is. Maar het is natuurlijk wel al een compliment dat er gezegd wordt van... oh, wij willen vaker met jullie op pad.
0: Ja. Had je dat vroeger eigenlijk verwacht? Dat je in zo'n positie zou belanden?
1: Nee, maar ik moet ook zeggen dat ik daar niet heel erg bij stil stond. Ik leefde best wel in het nu vroeger... En ik was ook een heel verlegen kind. Dus ja, ik speelde gitaar op een manier... dat een ander op dinsdag naar paardrijden of hockey ging. Ja, ja. En ik ging naar gitaarles. Dat vond ik gewoon leuk. Maar dat was toen echt een soort clubje voor mij. En pas veel later ben ik dat serieuzer gaan doen. En toen is ook wel die wens om op te treden gaan groeien. Maar ja, dat het tot dit zou uitlopen... dat had ik vroeger zeker nooit verwacht.
0: Ja. Ja, ik sprak jou 1,5 jaar geleden al. Hè?
1: Ja.
0: Jij was de pilot van deze show.
1: Ja.
0: En met succes. Alleen 1,5 jaar later staan de zaken er toch ook weer anders bij.
1: Ja.
0: Hè? En die tour met Obituary, die moest toen nog komen. Dus vandaar ook opnieuw.
1: Toen zaten we midden in die tour met Cradlefield.
0: Ja, inderdaad. Goed dat ik je nu opnieuw... spreek. Want toen hebben we het ook gehad over jouw jeugd. Hè?
1: Ja.
0: Dat je opgroeide in toch meer een dorpachtige setting.
1: Ja. Ja, je bent er nu tussen de koeien en de helikopters.
0: Ja, waar jouw vader volgens mij ook zijn gitarenbouwbedrijf heeft dan.
1: Het is inmiddels meer een soort hobby. Hij heeft een ander bedrijf. Voor de dagelijkse
0: Maar hij bouwt gitaren.
1: Dingen, maar hij bouwt wel gitaren inderdaad. Hij heeft dat een aantal jaren wel wat intensiever gedaan. Het is nu meer een soort hobbyproject geworden. Maar hij heeft inderdaad al mijn instrumenten gebouwd. Bijna allemaal.
0: Die... Ook die ik nu daar achter jou zie hangen?
1: Ik kijk,
0: allemaal?
1: Spik even mee. Daar hang die witte... Er zitten er twee die hij niet heeft gebouwd, maar wel... door merken waar die mee samen heeft gewerkt.
0: Ja.
1: De rest is door hem gebouwd.
0: Ja, dat is wel mooi. Dat je, dus je hebt ook een beetje je familie bij je dan op
1: ja,
0: tour.
1: Zeker. Ja, en ook gecustomized naar mijn wensen.
0: Ja.
1: En qua finish ook mijn ideeën. En daar ben ik ook zelf bij betrokken geweest. Dus ja, dat is allemaal heel leuk.
0: Zij zal wel heel trots zijn, denk ik.
1: Zeker,
0: als je gitaren bouwt, dat je dochter gewoon met de grootte der aarde in de metal
1: ja, maar ik kon niet anders, hè.
0: Ja,
1: ik moest wel. Ik werd al geboren met een gitaartje.
0: In het tweede deel van deze aflevering onder andere dit.
1: Dat zijn wel gewoon gekke dingen die meiden toen hebben meegemaakt. Ik zelf gelukkig niet, omdat ik er dus ook later ben bijgekomen. En zij mij hebben gewaarschuwd over wat voor sommige dingen er kunnen gebeuren.
0: Blijf luisteren.
2: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Ben je ook nieuwsgierig secondlove.nl.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Tof dat je nog steeds luistert naar Best Hart voor een Vrouw. Met in deze aflevering Emily Herweg, bassist bij Navoza.
1: Nou ja, op school was je niet per se een heel extra. Ja, je bent sowieso niet een heel extravert en per se iemand, hè?
2: Nee, zeker niet.
1: Maar je gaf toen ook aan van ik was heel verlegen.
2: Ja.
1: Ja. En nu sta je dus ja, gewoon op hele grote podia.
2: Ja.
1: Hoe is dat dan?
2: Ja, je went er wel aan. Klinkt misschien stom, maar ja, als kind was ik heel verlegen. Maar het zijn ook wel gewoon skills in je leven die je leert. Want je moet op de basisschool ook een spreekbeurt geven. Op de middelbare school moet je ook debatten voeren of voor de klas staan, dingen presenteren. En ja, dat zijn wel skills die je gewoon leert. En uiteindelijk is het in die zin een beetje hetzelfde. Je staat voor een groep, maar behalve dat je een spreekbeurt geeft over iets wat je niet echt interesseert, doe je iets wat je wel heel graag doet en wat je aan de wereld wil laten horen. Dus en ook die skills, niet alleen van het ergens staan en jezelf te durven laten horen, maar ook je instrument skills. Daar ben ik natuurlijk ook al jaren mee bezig. En op een gegeven moment durf je daar ook op te vertrouwen van ik kan dit gewoon. Ik ben goed in wat ik doe en ik verdien ook wel deze spot om hier te staan, want anders dan stond ik hier niet.
1: Ja. Maar wat was het moment dat het dan van hobby naar iets ging wat groter was dan dat?
2: Toen ik een jaar of 18 werd, 17, 18 was, toen begon ik echt metal te ontdekken. Ik ben wel opgegroeid met heavy muziek, maar ja, dat is langzaamaan steeds meer uitgebreid.
1: En wat was dan bijvoorbeeld het eerste waar je dan je gateway?
2: Mijn gateway, dat was Rhythm Temptation. Heel anders dan wat ik nu luister. Ik ben eigenlijk ook helemaal niet van het symfonische. Maar ja, ik was 8 toen ik hun voor het eerst live zag.
1: Oh, echt?
2: Ja.
1: Waar was dat?
2: Elastiek Muziek in Hilvarenbeek. 2005. 7 of 8 was ik, denk ik. En dat begon omdat mijn vader daar die had zo'n live DVD van Mother Earth. En ik vond die jurken gewoon mooi. En ik hield van gitaren. Dus ja, 1 en 1 is 2. Ik wilde dat ook. Dus toen ben ik met mijn vader daar naartoe geweest. Op zijn schouders.
1: We hebben het toen in het vorige gesprek ook gehad over iemand die jou heel erg heeft geïnspireerd, hè? En dat was Jennifer Batten.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat was ook, zei jij toen, een moment dat ik dacht, oh, maar dan kan ik dat ook.
2: Ja, dat was de eerste vrouwelijke gitarist die ik leerde kennen, door mijn vader ook. Want ja, ik kende Rhythm Temptation. Ik kan me niet herinneren wat voor bands dat ik verder allemaal luisterde. Ik was toen wel al wat ouder. Maar hij liet mij op YouTube het filmpje zien, The Flight of the Bumblebee van Jennifer Batten. Ja. Wat geloof ik wel een bestaansstuk is, maar klopt, haar uitvoering. Ja. Het begint en je ziet die bijen en je ziet haar met haar gigantische kapsel en een gitaar. En ja, ik vond dat heel indrukwekkend. Ik had dat nooit gezien, omdat het een supergoede gitariste is. Maar ook omdat het een vrouw was en ik had dat nog nooit eerder gezien. Ja. Dus dat was echt de eerste.
1: Ja, ik plak dit er even onder. Dit muziekje waar je binnen 1 minuut overprikkeld van bent. Kun je dat spelen trouwens?
2: Heb ik nooit geprobeerd. Ja. Moet misschien een keer proberen.
1: Volgende uitdaging. Ja.
2: Ja, en wat ook wel toevallig is, want ja, ik weet niet of je het nu kan zien, maar ik heb hier een hoop foto's op de muur hangen.
1: Ja, ja.
2: En daartussen zit ook een gesigneerde fotokaart van Jennifer Batten, die ik van mijn vader heb gekregen. Oh. Omdat hij die ooit volgens mij op de muziekmessen of een of andere muziekbeurs had laten signeren. Ja. Dus die heeft altijd boven mijn bed gehangen vroeger. En die heb ik nou weer hier aan de muur hangen als toch een soort eerbetoon. En wat dat toch wel heeft betekend. En ook vanuit mijn vader dat hij dat gestimuleerd heeft en mij daarin ook voorbeelden heeft laten zien.
1: Ja, ik hoor nu toch heel duidelijk dat jouw vader toch stiekem, of ja, niet heel stiekem, maar toch jou een beetje geïnfecteerd heeft. En een beetje...
2: Nou, ik kan jou foto's laten zien die hier bij mij op het toilet hangen. Van mij met gitaartjes, dan zie je dat het niet anders kan.
1: Oké, maar het zit er ook wel echt in.
2: Jeugdfoto's. maar ja, het zit er echt in en het is mij nooit opgedrongen, want... Ik heb altijd mogen doen wat ik zelf leuk vind. Maar ja, ik lijk van binnen en van buiten heel erg op mijn vader. Dus ik denk dat hij ook gewoon geluk heeft. En ja. Ik ook.
1: Ja.
2: En om dat samen te kunnen delen is gewoon heel bijzonder. Ja. En mijn zusje houdt ook van heavy muziek. We houden allebei heel erg van Iron Maiden. Dus we zijn daar afgelopen maand samen geweest. Ja, dat is gewoon super vet. Ja.
1: De volgende track die jij graag wilde horen. En die wilde je de vorige keer ook al horen trouwens.
2: Ja, ik dacht die moet erin.
1: Ja, die moet erin. Want was jouw pa een grote Van Halen fan? Is jouw pa een Van Halen fan?
2: Ja, zeker. Deze plaat die stond heel vaak bij ons op in de auto. Of ja, gewoon als hij thuis was aan het drommelen of aan het werk.
1: Oké, ja.
2: Ja, die stond wel op repeat.
1: Nou, voor je pa. Hoe heet hij eigenlijk?
2: Mijn vader?
1: Ja.
2: Peter.
1: Peter, voor jou.

0: Ik hoorde jou een tijdje geleden vertellen van nervosa, dat is eigenlijk betekent dat boze vrouw. Klopt dat?
1: Soort van, ja.
0: Ja. Ben jij een boze vrouw?
1: Niet meer eigenlijk, maar ja, ben wel een tijd boos geweest, ja.
0: Echt?
1: Ja, eigenlijk wel. Gewoon op de wereld.
0: Oh, oké. Okay. Ja, want zo kom je helemaal niet over, zeg maar.
1: Nee, nee, dat is meer iets wat binnen mijn hoofd blijft. Even denken, een aantal jaar geleden, dan word je ook voor het eerst geconfronteerd met dingen als seksisme, discriminatie. Ja, gewoon dingen die ik onredelijk vind. En hoe meer je dat je daarop gaat focussen, zeg maar, hoe groter dat het wordt. En ik denk dat dat voor mij wel in het begin een goed ding is geweest. Want er komt heel veel bewustzijn bij kijken. Wat ik denk dat goed is. Maar het nam wel de overhand bij mij. Bedoel en dan wordt de wereld niet echt leuker van.
0: Bedoel je dat je heel erg bezig was met onrecht überhaupt in de wereld?
1: Ja, met onrecht naar dieren, naar mensen, andere. Ja, gewoon naar anderen, hoe mensen met elkaar omgaan, hoe mensen met de wereld omgaan. Het beste linkje voor deze podcast is denk ik dat ik wel voor het eerst ook geconfronteerd werd met dat het dus blijkbaar uitmaakt als jij een vrouw bent in de metal. Want toen ik net de metal scene ontdekte, dacht ik echt van wow, hier hoor ik helemaal thuis. En op het moment dat ik het podium opstapte, merkte ik dat ik toch anders bekeken werd. En dat vond ik wel gewoon heftig. Omdat je een ander soort aandacht krijgt. En ja, dat kan een soort blessing en een curse in één zijn. Want je trekt aandacht omdat je vrouw bent. Wat ja, jouw aandacht kan geven op een manier die je niet wilt. Door bijvoorbeeld geseksualiseerd te worden, terwijl je daar niet op zit te wachten. Ik heb de laatste tijd best wel veel over gedacht dat ik me dus ook echt anders ben gaan kleden daardoor.
0: Ja?
1: Ja, want mensen kijken toch sneller naar je lichaam. En ik wilde niet dat het daarom ging. Dus ik droeg alleen maar XL t-shirts, terwijl ik ook in de maat SXS was. Ja. En deels is dat natuurlijk ook stijl. Hè? Ik vond dat ook leuk, een legging met een groot shirt. Maar ik merk wel dat ik nu wel eens crop tops op het podium draag, ja, bijvoorbeeld. Terwijl ik dat eerst voorheen nooit gedaan zou hebben. Ja. Omdat ik dacht, dan wordt daarna gekeken. En dan gaat het niet meer om mijn muziek en mijn muzikantschap en mijn skill. Maar dan gaat het daarover, over hoe ik eruit zie. Wat soms wel gewoon gebeurt. Nu wel veel minder, omdat ik natuurlijk ook in een grotere band zit. Ja, voelt het zeker nu alsof ik echt mijn plek verdiend heb. Ja. En dat het daar niet meer om gaat. En ik ben daar zelf ook in gegroeid, want dat is natuurlijk een proces van jarenlang geweest. Mm-hmm.
0: Maar even terug, want jij zei van pas toen ik het podium opstapte, merkte ik van, oh, het maakt wel uit. Hoe merkte je dat dan?
1: In de manier waarop er naar je gekeken wordt, wat voor opmerkingen je krijgt.
0: Bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld online, maar soms ook in het echt. Ja, bijvoorbeeld in reviews, dat het toch meer over je uiterlijk gaat. Of als je op een warm festival speelt en je hebt een kort broekje aan, dat het gaat over de mooie lange benen. Of ja, toch dat er van die mannen zijn die zeggen, oh, dat vind ik nou echt lekker, hè, zo'n vrouwenband. En dat is niet waarvoor je daar staat. Kijk, het is natuurlijk ergens ver weg een compliment als iemand vindt dat je er leuk uitziet, maar daarvoor ben ik daar niet. Ik ben daar niet om daar leuk uit te zien voor jou. Ik ben daar om muziek te maken, net zoals dat elke mannenband dat ook doet, vanuit passie voor de muziek en dat willen delen. Ja. Dus daar zit je dan gewoon niet op te wachten.
0: Ja.
1: Ik niet in ieder geval.
0: Nee.
1: En ik vond dat wel gewoon heftig. Omdat ik begin een band. Of ik join een band in mijn geval. Omdat ik gewoon net zoals mijn mannelijke knasgenoten op de Metal Factory ook die muziek wil maken en ook wil spelen. Maar je wordt geconfronteerd dat blijkbaar dus ineens anders is. Terwijl mannen daar niet mee te maken krijgen. Ik wil niet zeggen dat het voor mannen allemaal makkelijk is, maar ik denk wel dat er voor een vrouw dezelfde en misschien meer uitdagingen zijn om toch die plek te kunnen veroveren. Ja. Terwijl anderzijds, zoals ik zei, een blessing en een curse. Want de curse is dus dat je soms benadeeld wordt of anders bekeken wordt. Anderzijds trek je wel gewoon meer aandacht.
0: Ja.
1: Omdat het unieker is. En ook gewoon, denk ik, door hoe het mannelijk brein werkt. Van ja, dit. Er wordt enerzijds gezegd van, oh ja, vrouwen is makkelijk. Terwijl dat komt alleen maar omdat zij zo naar ons kijken. Daar kunnen wij niks aan doen, zeg maar. Nee. Een beetje die male gaze, zeg maar. Dan, dat wordt soms door mannen.
0: Als je er leuk uitziet, hè?
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook weer het ding.
1: Ja, maar ook als je er niet leuk uitziet, dan wordt daar vast ook wel weer iets van gezegd. Van, oh, lelijk wijf. Terwijl, ik weet niet of je wel eens de gemiddelde mannelijke metalband hebt bekeken, maar die komen ook af en toe uit de krochten getrokken, dat ik denk, hey, dat maakt niet uit, hè?
0: Ja.
1: Ik wil niet nu hetzelfde doen, maar dan denk ik, daar hoor je niemand over.
0: Nee, daar gaat het niet om.
1: En
0: daar
1: als wij een keer, weet ik veel wat doen, dan staat het internet vol.
0: Ja. Is jouw onstage ook wel eens wat uitgelegd?
1: Mij persoonlijk niet zozeer. We hebben wel eens gehad dat er een soundguy was die ons heel erg liet klinken als een rockband. En toen werd onze zangeres wel boos van, wij zijn geen rock, wij zijn metal. Luister, kijk, die was gewoon heel eigenwijs. Zo'n lokale soundguy.
0: Ja.
1: Die dan denkt, oh, het zal wel een rockbandje zijn.
0: Maar volgens mij is Prika ook wel eens een keer uitgelegd hoe de volumeknop werkt, toch?
1: Klopt, ja.
0: We hebben het nu over Nervosa. En Sisters of Suffocation kan ik me nog herinneren dat dat ook natuurlijk een hele hype was. Juist omdat het dan vier vrouwen waren.
1: Ik ben zelf nooit onderdeel geweest van een volledig vrouwelijke line-up bij Sisters. Ik ben daarbij gekomen als tweede gitariste. En dat was eigenlijk op het moment dat er mannelijke drummer bij kwam ook.
0: Wat heb je met die band nog meegemaakt?
1: Eigenlijk meer dan met Nervosa. Omdat Nervosa toch wel een meer gevestigde band is. Daar wordt toch wel anders naar gekeken, merk ik. En omdat het een andere scene is ook. Ik merk dat de Nederlandse scene best wel, hoe noem je dat, beoordelend, veroordelend kan zijn. En dat is denk ik toch een beetje de mentaliteit of zo. Want enerzijds hebben we best wel een hele leuke grote metal scene in ons kleine land. Anderzijds speelt eigenlijk iedereen in een band en iedereen wil het maken. En dat kan soms een beetje competitief zijn, terwijl dat naar mijn mening niet nodig is.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt er toch gegrepen naar dingen zoals van, ja, maar jullie zijn vrouwen, dan is het makkelijk.
0: Mm-hmm.
1: Online heeft Sisters echt wel heel veel haat gekregen. Over de muziek, dat het makkelijk is als vrouw. Over onze zangeres heel veel, over haar uiterlijk. Over alles wat je kan verzinnen eigenlijk. Mm-hmm. En toch wel omdat wij binnen de Nederlandse scene best wel opkomend waren, ja, dan trek je gewoon wel aandacht.
0: Ja.
1: En dan heb je ook, kijk, ik wil niet zeggen dat iedereen die iets zegt van, oh, die zijn allemaal jaloers op ons, want dat is natuurlijk ook weer niet zo. Maar ja, er zijn natuurlijk ook wel mensen bij die ik gewoon herken en dat ik weet dat zij ook in een band spelen en dat die van ons het beter deed dan die van hun. En dan denk ik dat er dan toch naar redenen gezocht wordt van, ja, maar het zal wel, want als vrouw is het makkelijk. Terwijl, ja, dat is natuurlijk een makkelijk excuus voor jezelf, want dan ligt het niet aan jou, maar dan ligt het aan dat wij vrouwen zijn.
0: Ja, over mijn band werd toen gezegd van, dit is een gimmick. Of de gimmick is eraf.
1: Dat is over ons ook gezegd, dat het een gimmick band was. En daar hebben wij toen best wel lang over gesproken ook. Zo van, waarom is ons geslacht een gimmick?
0: Ja.
1: Want dat is best wel een mannelijk oogpunt om te denken van, we gaan als vrouwen een band starten, want dan krijgen we aandacht van de mannen. Nee, meiden denken niet zo. Wij denken, lekker met de meiden death metal band beginnen. Ja, net als, that's it.
0: Net als zo even met mijn matties een band beginnen.
1: Precies, dat je met je vrienden een band begint, zo is dat voor ons ook, voor meiden. En ja, er is wel specifiek gezocht naar meiden die dit kunnen. Maar ja, dat is meer vanuit, eerder vanuit feministisch oogpunt dan vanuit, we gaan dit even lekker doen om het voor de mannen even
0: om
1: te laten zien hoe leuk
0: te maken.
1: Ja, dat is helemaal niet het uitgangspunt. Want als je uitgangspunt is om een succesvolle act te gaan samenstellen en zo erg marketing benaderd van, dit is onze USP en dit wordt een gimmick, dan wordt het nooit een succes.
0: Ja.
1: Denk ik. Ik denk dat zoiets uit passie moet ontstaan en dat het anders het niet overleeft.
0: Maar bij Nervosa zou je je kunnen voorstellen dat daar een man komt spelen?
1: Nee.
0: Want?
1: Ja, ik denk dat dat gewoon helemaal niet aan de orde is. Ook omdat het een grotere act is. We hebben best wel wat line-up wisselingen gehad, maar het is een internationale act. En eerlijk is eerlijk, dan is er ook gewoon wat meer budget om dan te zeggen, ja, of we nou iemand vanuit Brazilië of Griekenland of Bulgarije of Nederland laten overvliegen, maakt dan niet uit. Ja. Terwijl met Sisters zit je toch een beetje in het poeltje van de Benelux, Duitsland.
0: Ja.
1: En dan houdt het echt al wel op.
0: Ja, je krijgt nu natuurlijk ook een beetje dezelfde discussie als bij Sophie Straat, hè, van alle witte mannen naar achter, dat mensen dan zeggen, ja, maar dit zouden we nooit kunnen zeggen over vrouwen, of we willen geen mensen die in de band. Maar in dit geval denk ik ook dat het goed is om te duiden dat vooral dat Nervosa, denk ik, en andere bands ook zo, juist vrouwen de kans willen bieden om, om deel te nemen aan de industrie. Heb je ook wel eens echt ongewenste intimiteiten of zo? Of dat mensen je aan willen of aanraken of zo gehad?
1: Ik zelf niet echt. Niet op die manier echt binnen de band, zeg maar. Ik weet wel dat dat wel gebeurd is bij andere bandleden. Vooral toen de band net begon. Want ja, dat zijn dan meiden van 17, 18 die leuk een bandje zijn begonnen.
0: Bij Sisters?
1: Dus dat er geprobeerd is om te zoenen of optillen op foto's en dat soort dingen. En ja, dat zijn wel gewoon gekke dingen die meiden toen hebben meegemaakt. Ik zelf gelukkig niet, omdat ik er dus ook later ben bijgekomen en zij mij hebben gewaarschuwd over wat voor sommige dingen er kunnen gebeuren. Dus dat je toch een bepaalde afstand bewaakt. Want ja, die meiden die waren zo jong, die weten ook niet dat er überhaupt mensen zijn die zo iets proberen. Nee. Dus dat overviel hun.
0: Ja.
1: En als je je daarvan bewust bent, dan kan je een bepaalde afstand bewaken, denk ik. Dus ik moet zeggen dat ik me nou op het podium niet heel de tijd bewust ben dat ik ervan bewust ben dat ik een vrouw ben. Want ik ben met heel andere dingen bezig. Maar ja, als je net je eerste showtjes begint te spelen, dan is het sowieso al spannend. En wat vinden mensen? En wat vind je er zelf van? En hoe word je dan bekeken? En je ziet jezelf ook van een heel ander oogpunt. Want ja, je wordt natuurlijk ook gefilmd en dat soort dingen. Dus je ziet jezelf terug ook vanuit hoe anderen, ja, een ander oogpunt, zal ik maar zeggen.
0: Gesproken over het beeld van jezelf. Joan Jett, wilde jij in de lijst Bad Reputation?
1: Ja, eigenlijk ook een beetje terugkoppelend naar Jennifer Batten was Joan Jett, denk ik, de tweede vrouwelijke gitariste die ik ooit kende. Dus ja, automatisch een voorbeeld. Het is natuurlijk echt een rockchick van vroeger uit, maar nog steeds een hele actieve vrouw in de scene. Die heel veel betekend heeft voor vrouwen. En echt wel een beetje de weg heeft, hoe noem je dat?
0: Geplaveid.
1: Ja,
0: ja, geplaveid is die nooit.
1: Vrijgebaand, of hoe noem je dat? Dus in die zin wel een voorbeeld.
0: Ja.
1: En ook de tekst van het nummer, doe wat je wil.
0: Yeah.
1: I don't give a damn about my bad reputation. Ik doe gewoon wat ik wil, omdat ik dat wil.

0: Je gaat ook weer op tour. Dat is een headline tour. Ja. In Brazilië.
1: Yes.
0: Hoe is dat om in Brazilië te spelen? Of is dat voor jou ook voor het eerst?
1: Nee, dat wordt voor mij de derde keer. Ik ben vorig jaar 2 keer geweest. Begin vorig jaar een tour. En eind vorig jaar 3 shows, geloof ik. En ja, dat is heel bijzonder. Omdat de cultuur is zo anders. Mensen zijn zo gepassioneerd en expressief. Want ja, als ik de vergelijking met Nederlanders, die zijn heel ingetogen. Ik denk dat wij ook gepassioneerd zijn, maar dat zich meer binnenin afspeelt.
0: Ja, ja.
1: En ja, in die cultuur is dat gewoon heel expressief. En dat is gewoon zo leuk om voor zo'n publiek te mogen spelen. Anderzijds ook omdat Nervosa een Braziliaanse band is, zit daar toch ook een stukje trots vanuit, ja, vanuit het publiek dat het, ja, iets van hun is. En ik weet dat het vanuit Brazilië ook best wel moeilijk is om door te breken. En om echt, ja, ja, dat continent uit te komen en internationaal te gaan.
0: Behalve als je Sepultura bent.
1: Ja,
0: of,
1: nou, die hebben dus echt de weg vrijgebaand. Dus ja, dat is ook echt wel een trots voor die metal scene.
0: Ja.
1: En de metal scene is ook heel groot. Dat vind ik ook bijzonder. Je hebt natuurlijk veel mensen, dus het is uiteindelijk, ja, sneller, groter dan hier. Maar ja. Ja, hoe erg dat daar leeft, is gewoon heel bijzonder.
0: Ja.
1: De eerste show van de tour is Rock in Rio. Dus dat is echt een hele vette waar ik naar uitkijk. Ja. Dat wordt ook mijn eerste show met Nervosa dit jaar. Dus dat is wel weer even spannend. Maar komt zeker goed. En ja, dat is ook weer echt een droom die uit gaat komen.
0: Ja, welke dromen liggen er eigenlijk nog die dan nog uit moeten komen? Want ik zit te denken, ja, wat wil je hierna nog eigenlijk dan?
1: Ja, door blijven gaan.
0: Ja.
1: Meer land. Ik ben zelf nog niet in Amerika geweest. Dat gaat nog wel gebeuren volgend jaar. En ja, een nieuwe plaat is wel weer belangrijk om die overal te gaan promoten natuurlijk. Dus ja, dat staat wel op het wensenlijstje, laat ik het zo zeggen.
0: Nou, impending doom. Ja, super bedankt voor je tijd. En ja, wij hopen je natuurlijk weldra weer te zien op de Nederlandse podia.
1: Ja, dankjewel. Jij ook bedankt.

0: Kink.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
4: Wee-hoo!
3: 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest.
5: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster Beter Leven, 400 gram voor maar 3,69.
14: Fans van Voordeel,
13: Aldi.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
16: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
17: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De gewapende mannen die in Overasselt een beveiliger doodschoten stonden eerder bij een andere auto. Dat blijkt uit nieuwe beelden die RTL Nieuws in handen heeft. Te zien is hoe de mannen uit twee busjes komen en eerst op die auto aflopen. Pas daarna lopen ze door en wordt er op de beveiliger geschoten. De rechtsradicale partij Alternatieven voor Duitsland is met overmacht de grootste partij geworden in de deelstaat Mecklenburg-Voorpommern. Volgens een exit poll kan de partij rekenen op 37% van de stemmen. In de deelstaat Berlijn werd Die Linke de grootste, maar ook daar boekte AfD winst. Na het historische verlies van zijn partij het CDU bij de deelstaatverkiezingen zegt bondskanselier Merz dat hij op zijn post wil blijven. Hij noemt het verlies een ramp, maar zegt Duitsland toch vooruit te willen helpen. Zo belooft hij haast te maken met de hervormingen van het pensioenstelsel. En bij een auto-evenement in Avelgem in Vlaanderen zijn zeker 6 mensen gewond geraakt toen iemand op het publiek inreed. Een van de gewonden is er slecht aan toe. Een auto reed rond over het evenemententerrein toen de bestuurder uit de bocht vloog. Volgens de organisatie had de verongelukte auto niets met het evenement te maken. En dan het weer van Weer Online. Vanavond wordt het rustige weer. De wind gaat liggen en vannacht koelt het met opklaringen af naar ongeveer 10 graden. Morgen geregeld zon en 's middags wordt het een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Business.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen?
9: Drakentemmen in het Verre Oosten?
10: Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders schrijf je mis. Pak hem.
14: Kink Distortion.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
15: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederlandse jongeren denken negatiever over homoseksualiteit dan 4 jaar terug, ziet het Trimbos Instituut. Toen stonden bij de jongens nog 4 op de 10 positief tegenover homoseksualiteit, nu nog maar 2. Bij meisjes ging het van 8 naar 5 op de 10. Jongeren vinden het ook op school minder leuk. De sfeer tussen klasgenoten is slechter. Er zijn nieuwe beelden opgedoken van de gebeurtenissen rond de schietpartij in Overasselt. RTL Nieuws komt ermee en te zien is hoe de groep gewapende mannen eerst bij een andere auto stilhoudt. Ze trekken de deur open, maar doen verder niets. Daarna lopen ze door en schieten een beveiliger dood. In de zaak zitten nog ruim 30 mensen vast. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn uitgelopen op een drama voor de CDU van bondskanselier Merz. Die kreeg net aan 5,5% van de stemmen, het slechtste resultaat ooit voor de partij. Toch wil Merz door. Dit is een rampuitslag, maar ik wil Duitsland vooruit helpen, zegt hij. En Gian van Veen is er niet in geslaagd de finale van de World Series op darts finals te bereiken. Hij verloor in Amsterdam met 11-8 van de Engelsman Ross Smith. Michael van Gerwen, die als titelverdediger aan het toernooi begon, vloog er afgelopen donderdag meteen in de eerste ronde al uit. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af, naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. En dat was het ANP-nieuws.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
0: King.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velder Hof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velder Hof, het comfort dat u verdient.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar €0,97. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
7: Boost yourself.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren denken steeds minder positief over homoseksualiteit. Volgens het Den Bosch Instituut hebben momenteel gemiddeld 4 op de 10 leerlingen in het voortgezet onderwijs er geen moeite mee. 4 jaar terug waren dat er nog 6 op de 10. Vooral onder jongens daalde de acceptatie. De presidenten Zelensky en Trump hebben een afspraak om elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky zegt op Facebook dat hij dat telefonisch met Trump heeft afgesproken en dat hij veel van de ontmoeting verwacht. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar om tafel gaan om tot vrede te komen. De parlementsverkiezingen in Rusland lopen zoals verwacht uit op een ruime overwinning voor de regeringspartij van president Poetin. Nu de eerste stemmen zijn geteld, lijkt hij te kunnen rekenen op bijna 60% van de stemmen. De stemming ligt onder vuur. Experts zeggen dat de uitslag is voorgekookt omdat de oppositie de mond wordt gesnoerd. En bondscoach Xavi Hernandez kan bij de komende Interlands van Oranje geen beroep doen op Donyell Malen en Justin Kluivert. Ze hebben zich afgemeld vanwege blessures. In hun plaats komen PSV'er Guus Stil en AZ'er Max Meerdink in het veld. Nederland speelt in de Nations League donderdag eerst thuis tegen Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. En dat was het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Is ja. Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonk Roffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: King. Distortion.

0: Tank.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Jongeren denken steeds minder positief over homoseksualiteit. Volgens het Trimbos Instituut hebben momenteel gemiddeld 4 op de 10 leerlingen in het voortgezet onderwijs er geen moeite mee. 4 jaar terug waren dat er nog 6 op de 10. Vooral onder jongens daalde de acceptatie. De presidenten Zelensky en Trump hebben een afspraak om elkaar komende week te ontmoeten in New York. Zelensky zegt op Facebook dat hij dat telefonisch met Trump heeft afgesproken en dat hij veel van de ontmoeting verwacht. Amerika wil dat Oekraïne en Rusland weer met elkaar om tafel gaan om tot vrede te komen. De parlementsverkiezingen in Rusland lopen zoals verwacht uit op een ruime overwinning voor de regeringspartij van president Poetin. Nu de eerste stemmen zijn geteld, lijkt hij te kunnen rekenen op bijna 60% van de stemmen. De stemming ligt onder vuur. Experts zeggen dat de uitslag is voorgekookt, omdat de oppositie de mond wordt gesnoerd. En bondscoach Xavi Hernandez kan bij de komende Interlands van Oranje geen beroep doen op Daniel Malen en Justin Kluivert. Ze hebben zich afgemeld vanwege blessures. In hun plaats komen PSV'er Guus Stil en AZ'er Max Meerdink in het veld. Nederland speelt in de Nations League donderdag eerst thuis tegen Duitsland. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het rustig en het koelt flink af naar 8 tot 12 graden. Morgen overdag zien we geregeld de zon en 's middags wordt het een graad of 20 bij een hooguit matige wind. En dat was het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion. Op 14 november gaan de Hells Bells keihard luiden in het Klokgebouw in Eindhoven voor een nieuwe editie van Helderado. 22 bands, waaronder Eagles of Death Metal, Peter Pan Speedrock, Amenra en Convert gaan de gekste doen beven. Wil je erbij zijn? Stuur dan nu het woord Helderado met de Kink app en maak kans op tickets. Kink Distortion, jouw poort naar Helderado. Kink.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

In her place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her.